0: je radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piraten hits. Niet normaal goed.

0: bestaat een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
1: Alleen maar hits draait.
2: Dat gerucht klopt.
0: Radio 1224.
2: Radio 1224.nl

0: zonnetje schijnt op jouw radio.
1: Radio 1224.
0: Het is zomer. Radio 1224. Altijd piraten.

0: op24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij volle hoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Nou. Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Live, luid en lekker eigenwijs.
3: Lekker eigenwijs.
0: Radio 1224.
2: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
3: Karakter.
0: De zender met sfeer.
3: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
3: Piratenhit.
2: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

dat u uw werk en plicht moet doen. En uw werk is nu eenmaal zendamateurs zonder vergunning liquideren. Maar één ding begrijpen wij niet zo goed. Waarom worden wij als zeer gevaarlijke boeven behandeld als u een inval doet met zwaar bewapende politie? Wij zijn toch geen bandieten die een bank beroven, vrouwen aanranden, mensen gijzelen of politieke misdrijven plegen? Nee, wij zijn gewone mensen die geen vlieg kwaad doen, alleen wat Hollandse plaatjes draaien. Voor mensen die daar behoefte aan hebben, die dat begrijpen omdat het de taal is die ze zelf spreken en verstaan. We zijn toch niet slecht, omdat we onze moederstaal mooier vinden dan een vreemde taal, meneer Van der Werf? Meneer Van der Werf, wanneer u in uw auto stapt met al uw kostbare en gevoelige apparatuur op weg naar weer een slachtoffer, zet dan uw auto eens aan de kant en luister eens naar een piraat. Niet beroepshalve, maar als mens. Denk dan eens heel lang en diep na. Als mens. Wat ons toch bezielt om uitsluitend Nederlandse liedjes uit te zenden. Waarom het door zoveel mensen naar geluisterd wordt. Waarom daar zoveel mensen gelukkig mee zijn. De jongens in Hilversum die weigeren gewoon Nederlands te draaien. Alhoewel zij daar toch een dienende taak hebben. Muziek uitzenden die wij betalende luisteraars mooi vinden. Zonder inspraak krijgen wij elke dag dezelfde platen te horen in een taal die slechts weinig mensen verstaan. Is dat eerlijk en democratisch, meneer Van der Werf? Meneer Van der Werf, wanneer u in uw auto stapt met al uw kostbare en gevoelige apparatuur, dan hoor ik u zeggen, daar heb ik niets mee te maken. Nee. U hebt goed praten, u houdt niet van onze muziek. Dat hebt u zelf al eens gezegd. Toch zou u moeten bedenken dat u te lang op een verkeerde golflengte hebt afgestemd. U zou met uw zwaar bewapende politie de echte piraten moeten pakken. In Hilversum, die daar zitten van ons geld. Daar zit de wortel van het kwaad, meneer Van der Werf. Ach, dat weet u toch zelf ook wel? Als er in Hilversum mensen zaten die hard voor het Nederlandse lied hadden, in plaats van hun keus aan ons op te dringen, dan waren er hier geen piraten en ook niet een in wanhoop aan u gerichte open brief. U wilt toch zo graag van de piraten af,

0: Deze.
1: Kus me voor de laatste keer. Al bedroeg je mij steeds weer.
0: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
2: Radio 1224.
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
2: Altijd piraten hits.

0: land is het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de ochtend trekken de buien verder landinwaarts bij een matige, aan zee soms vrij krachtige westenwind. In de middag wisselen bewolking en zonnige perioden elkaar af en hier en daar vallen enkele buien. De wind waait uit west tot noordwest en het kwik loopt op tot ongeveer 17 graden. Vanavond nog hier en daar regen, maar de buiigheid neemt in de loop van de avond verder af vanuit het westen en er staat weinig wind. Daarna zijn er brede opklaringen. Vannacht is er weinig wind boven land. Aan de kust en op de wadden staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Hier en daar valt een bui, maar er zijn ook opklaringen. Het kwik daalt naar 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met vanuit het westen buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 18 graden. Vrijdag opnieuw buien, maar boven land worden ook droge perioden verwacht met geregelde zon die zich laat zien. Bij een matige westenwind wordt het dan ongeveer 18 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
2: De zender uit de lucht gehaald. Nog vier is op de A1 namens wordt.
1: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal. Altijd.

0: P4. Een beetje vreemd, maar wel lekker.
1: Ik ben de zoon van een centpiraat. En geloof me niet dat ik me daarvoor schaam. Mijn pa draaide altijd de allernieuwste plaatjes. En de zender had een hele goede naam. Mijn vader kende de smaak van het publiek. En daar hield hij altijd rekening mee. Maar op een dag toen hij zat te zenden,

van moeder mocht ik deze zender kopen. Het installeren, dat is ome Jan. Vandaar dat ik nu zonder veel problemen van deze kant zo tot je spreken kan. Ik hoop nu maar dat je mij ook zult horen. Dan draai ik nu een plaat alleen voor jou. En weet dat wij hier allen op je wachten. Ach vader, hopelijk kom je weer gauw.

0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
1: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hit.

0: ook deze. We've been through all kinds of weather. Now is no time to go away. Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Al meer dan 125.000 mensen zijn deze maand intern ontheemd geraakt. De Amerikanen hebben 2 Iraanse boten vernietigd die een onbemand vaartuig van de Amerikaanse marine in beslag probeerden te nemen. Bij de aanval zijn meerdere opvarenden gedood. Het droneschip bewaakte de straat van Hormuz. Het incident is de volgende escalatie van het conflict om de belangrijke zeeroute die nu een half jaar aan de gang is. Het scheepvaartverkeer ligt bijna stil, terwijl daar normaal gesproken 1/5 deel van alle olie ter wereld passeert. Door de oorlog zijn de brandstofprijzen wereldwijd sterk gestegen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge periode. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
0: Je kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender, maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio 12.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: De komende uren aan de kust enkele felle buien met veel regen in korte tijd. Ook in het zuidoosten valt af en toe een bui. Boven land is het op de meeste plaatsen droog. In de loop van de ochtend trekken de buien verder landinwaarts bij een matige, aan zee soms vrij krachtige westenwind. In de middag wisselen bewolking en zonnige perioden elkaar af en hier en daar vallen enkele buien. De wind waait uit west tot noordwest en het kwik loopt op tot ongeveer 17 graden. Vanavond nog hier en daar regen, maar de buiigheid neemt in de loop van de avond verder af vanuit het westen en er staat weinig wind. Daarna zijn er brede opklaringen. Vannacht is er weinig wind boven land. Aan de kust en op de wadden staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Hier en daar valt een bui, maar er zijn ook opklaringen. Het kwik daalt naar 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met vanuit het westen buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 18 graden. Vrijdag opnieuw buien, maar boven land worden ook droge perioden verwacht met geregelde zon die zich laat zien. Bij een matige westenwind wordt het dan ongeveer 18 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl.
3: Altijd

0: Hello, hello, everybody, everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd piratenhits.
2: Jan werd geboren op de 1e april. Met op zijn gezicht een gelukkig. Ja, hij kwam lachend op de wereld, liet geen enkele traan. Toen de ooievaar hem naar zijn moeder bracht.

Jantje groeide op tot een gezonde flinke vent. Hij verkocht een glimlach als hij blut was. Nee, hij is nooit getrouwd, want als hij zei ik hou van jou, dacht iedere meid dat het een grap was. Op zijn 100ste verjaardag riep Jan het is gedaan. Ik voel het, mijn einde komt eraan. En vrienden verzamelden zich rond Jan vrolijks bed. En in ieder huilde zacht, behalve Jan.

0: zonnetje schijnt op jouw radio.
1: Radio 1224.
0: Het is zomer. Radio 1224. Altijd piraten-hits.

0: 12.24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: deze.
1: Lief, ik heb jou lief. Ik heb jou lief.
0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij 2 mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de opstelling van de oppositiepartijen. Koning Willem-Alexander riep gisteren in de troonrede op tot samenwerking in het parlement. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om 1 seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl. Hey, goedemorgen.

deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio. Blijf erbij.

0: 1224
1: weerbericht. In de middag wisselen bewolking en zonnige perioden elkaar af en hier en daar vallen enkele buien. De wind waait uit west tot noordwest en het kwik loopt op tot ongeveer 17 graden. Vanavond nog hier en daar regen, maar de buiigheid neemt in de loop van de avond verder af vanuit het westen en er staat weinig wind. Daarna zijn er brede opklaringen. Vannacht is er weinig wind boven land. Aan de kust en op de wadden staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Hier en daar valt een bui, maar er zijn ook opklaringen. Het kwik daalt naar 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met vanuit het westen buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 18 graden. Vrijdag opnieuw buien, maar boven land worden ook droge perioden verwacht met geregelde zon die zich laat zien. Bij een matige westenwind wordt het dan ongeveer 18 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraten hits.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: ook deze.
1: Heel diep in het hart van Arizona.
0: Dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving. Justitieminister Van Wil is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. Dat zei hij voor hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten, dat komt ergens vandaan, zei Van Wil. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Wil. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euroloodvrij kost nu bijna €2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent... door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna €2,78. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd Piratenhits.
1: Radio 1224.
0: Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

0: Driessen.
1: Jij bent een superman. Echt een man die alles kan.
0: Maar ook deze.
2: Toen zei ze,

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: De zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Vanavond valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen van het land. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en in het noorden en westen vallen een paar buien. Elders blijft het droog en het wordt 's middags niet warmer dan 18 graden. In de avond trekt er een gebied met buien van west naar oost over het land. Dan staat er een matige zuidwestenwind die bij zee vrij krachtig kan zijn. De dagen erna blijft het wisselvallig met af en toe zon, maar ook regen of buien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224, altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: En dan nu live op Radio 1224. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 1224.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. Drie anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïnse troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radio nieuws.

goedemiddag. Iets over de klok van 3 uur. En we zijn er weer. Ja, we hebben weer stroom. Hè? Ja. Hadden we een stroomuitval. Dat was bekendgemaakt door Liander. Maar het heeft maar een half uurtje geduurd. Dus het viel weer mee. En we hebben alles weer kunnen opstarten. En we zijn er weer op 245 meter.

Ook de mensen die gewoon meeluisteren via de stream, ook een hele goede middag natuurlijk. Ja, vooral de mensen op middenhalf, ja, 1200 kilowatt. En de verzoekservice staat los, hè? Radio1224.nl. En anders kan je gewoon even WhatsAppen met je vijfmachine. 06 126 55 238. Ja.

We hebben nog wat zieken te melden. DJ Bert, die is ook, die ligt op bed. Die zit heel veel aan de cola, maar die is aan het dunnen. En ook Rien is de bison, hè. Die zegt, ik lig al 2 dagen al op bedje. Ik heb vakantie en ik lig al 2 dagen op bed. Blijven cola drinken, Rien, en sterkte ermee, hè.

Raymond van het Groenewoud was binnenkomen na het nieuws van 3 uur hier op 12.24. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Ruitenbeek bij je met het middagmatinee. En ik ga even de nummer 1 draaien van Amerika. Nummer 1 van Amerika, Ruitenbeek, kom je dadelijk weer bij. Billboard Hot 100, een country nummer van Ella Langley. Luister mee. They choosing Texas, dus je kiest voor Texas. Echte, echte country. Luister mee in huiver hier op 12.24, want dat draaien wij ook. Ja.

man, baby. Ellen Langley, als je dat van country muziek houdt, moet je maar eens goed opzoeken op YouTube. Je hebt dan weer nummers klaar. Ja, ze gaat liever naar Texas dan Tennessee. Ja. Je moet soms keuzes maken, ja toch? Het is Gijs Padoel, goedemiddag. Het is 3:12. Het is nog rustig op de chat, ja.

Bespadul, hier op 12.4, dat is wat Jaap bij de muziek, maar dat maakt niet uit. Goedemiddag ook Ton, hè. Ton zegt, ja, je bent er weer namens, ondanks de stroomstoring. Ja, om 8 uur had ik klaar. Half 1 ging de stroom er pas af, hè. Tot 1 uur. Kan je nagaan, Ton, hè? Het gewoon geen nut om zo lang te wachten. En ik, ja, het gaat zo af, gaan er zo af. Ik ging stofzuigen, boem, alles uit.

zie je eigenlijk al zitten, zo'n tafel met zo'n Oktoberfest, ja. Originaal, sorry. Die Tiroler boom, hoor je. Hij roept die zijn er niet. Ja, jawohl, jawohl, jawohl. Maar even richting half vier alweer, ja. Oost Joost komt er even aanlopen, dus niet de tech-tech met turnen, nee. Oost Joost en bier en zware checken. Al die geneugten die ik niet meer mag hebben. Ah, jammer.

lekker wezen natuurlijk, hè? Ja, dat kan zeker lekker wezen. Ik kan het niet altijd. Dan gaan de bieren in de zwarte check zitten. Alhoewel, je hebt er soms ook een bier van een euro, hè? Biertje voor een euro. Alleen even wijk is dit, hè? Raar bier buiten. Regen, zon, regen.

is niet nu natuurlijk een euro voor een biertje. Waar heb je dat nog? Nergens meer natuurlijk. René bij Van Wijk. Het is hoog in orde van Groningen, geloof ik vandaan. Ja, ja, zo'n beetje wel. Hè. Goedemiddag, Stef. Boeken neer. Bedankt voor de barbecue. Hè. Lekker barbecue, Stef. Ja. Gedaan bij Stef, Blokzeil. Heerlijk.

0: zee.
1: Als je geen waterlust niet wil.
0: Geen bier, geen borrel, geen wijn. Je keel wordt er zo droog van dat ik knarst.

0: die knars. Geen bier, geen barrel, geen wijn. Je vindt er in de hele buurt, hele buurt, hele buurt, hele buurt.
1: Hé, hey, wat is dat nou?
2: Dat is een barst.
0: Je vindt

0: gestoken. Ja. Maar de mens hoor je belziek. Ik heb wel horen een beetje.
1: Toen ik vanochtend in de spiegel keek, mijn haar verward, mijn wangen bleek, dacht ik, mijn God,

0: nog ben ik trots, nog op dit lijf.
1: Ja, je moet ermee doen, hè?
0: Ik ben nog steeds trots en ga ervoor met dit lijf.
1: Ja, je moet wel, want je hebt maar één lijf natuurlijk, hè? Dat is heel makkelijk. MK Marina hier een verhaal te even. Even een ouwe. Dit is Tommy Rowe, helemaal uit het jaar, eind jaren 60, hè? En hij is een beetje duizelig, ja.

Zeker, ver terug in de tijd. Goedemiddag ook Heinaton. Goedemiddag, dag in Kesteren. Luister mij vanmiddag over. Ook Amma, goedemiddag in Veen. Hè? In Veen zeg ik dan hier in Lunteren. Jullie ook van die buien gehad? Dan weer droog natuurlijk. Hè?

ik vind een beetje een prijs van anderen. Even een ander van de kleedste. Ik hoor, dit is een beetje taaien. Nee, dit is heel bekend. Op een gegeven moment dat Peter Kip me dat hoor zetten. Ik heb het Nederlands, maar dit is origineel.

0: En dan houd je van de classics, wel bekend, hè? Kwart voor vier hier op jouw 12-2-4. Ja. Als je een bezoekje hebt, dan hoor ik het graag. Hè? Dat komt allemaal wel goed, hè?
1: De antenne is in de fik gevlogen, dus we gaan door op de AM 136.000,2 megahertz in 3 dubbel mono. Tot zo,
2: radio.

Linda hier op 12.24. Ik kreeg nog een foto van Bart. Hè. Die zit op Texel even een paar dagen tussenuit. Aan een biertje, een Tesla. Nou, proost Bart. Oh.

Bij Ernst en Eikel hebben we eens koude kak. Ja, natuurlijk hebben we daar in Eikel aan. Vooral die lui niet pakken. Ik wil hier geen zitten aan die pakjes aan. Dan trouwt het toch alleen meer van. Hè? Nee, dat zal wel aan mij liggen. De Old WC Experience. Dat is een plaatje voor iedereen die nog net inschakelt en net in de thee zit. Hè? Dit is Frans Nieuwenhuis. Ik heb het over de Veluwe, waar ik vandaan kom. Hè? Ja.

0: spelen we.
1: Maar als nieuw huis en je tegenwoordig kan je met je elektrische fietsen, kan je rustig half de halve provincie door fietsen. Al die plaatjes kan je langs, ook langs Lunter hier. Hè? Ook langs Lunter. Je kende die zendmast zien van Radio 12. Die keek, daar staat hij. Zie je hem staan daar? Blinkend in de zon. Ja, dat is hem, dat is hem. Aan de hinderlaan, ja. Oh, ja. Lucas, dan ga je ons of richting 4 uur gaan we.

0: En dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst justitiële inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat, maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. Drie anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger, dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Met nu Joop Ruitenbeek. Telefoon 06 1265 5238.
2: De minder gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

Tweede keer als binnenkomen naar het nieuws. Raymond van het Groene Woud hier op Tantwoord hierbij. Ondertekend weer uit te maken. Ja, rustig, rustig, rustig. Deze keer vast ook wel. Goedemiddag. George, ga ik ook nog voorbij komen. Goedemiddag, George. Kun je mee luisteren? Hoor ik zo wel.

More Than Talking was dat trouwens uit Duitsland. Duitsland, ja, mooi. Het is Rita. Elke Rita, Rita Hoving. Hier om 4:10 op 12:24. Dat ruimt ook nog natuurlijk, hè.

0: Rita Hovink, hè. Ook ons al heel lang ontvallen. Hier op Trouw TV4 hoor je hem nog steeds. Later van de, ja. Ik heb nog een verzoekje.
1: Komt er maar 80 watt uit je vonkenbak? Gooi hem dan rap van de dak. 12-2-4.
2: Luisteraars, dit is een verzoekje.
0: Even van Ronald Huisman er in mijn mond voort bij Leenschoten. Even nog.

een goede avond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is wel zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan.

allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. DJ'tje heeft weer ze genoeg geluld, we gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

Ja, gewoon een rol in de disco. Kan ook natuurlijk nog, hè? Je hebt wel een Durex bij je. Nou, had je vroeger in de disco. Bij discotheken bestaan niet meer natuurlijk, maar... En je weet het nou, hoor. Het is nou herfst. Herfst is het, ja. 16 september. Meteorologische herfst is er al, ja. Astronomisch, ik weet het niet.

groter, denk je, nou, het is zo gebeurd met die bladeren. Die vallen naar beneden, het ging regenen en die bladeren zijn nog aardig groen. Het valt me niks tegen. Nee, wat is alles september natuurlijk, hè. Harst, oud-westerman in het dialect natuurlijk.

dat is echt oud, dat weet ik. Ik weet het. Bob en Earl, zo heet ze. Ja, ik heb meer mensen die hem gemaakt. De Rolling Stones hebben hem zelf ook gemaakt. En dan wat andere mensen, geloof ik, ook van gelijk. Even ver terug, Annie de Reuven. Gaan we even draaien. Annie de Reuven, ja. Monica Jim, kom maar.

het is een oudje, maar je kent het allemaal wel als je het zo hoort. Ik kan wel 50, 60 jaar geleden wezen, ik weet het niet. Maar we gaan even wat steviger werk er tegenaan doen. Ja, steviger werk. Dit is Jovink. Start hem maar, jongen, start hem maar. En trappen maar dat ding, trappen. Niks geen elektrisch, nee, gewoon benzine, hè. Verjaagd natuurlijk, hè, verjaagd. Ja, goedemiddag. Richting 4:30 gaan we hier op 12:24.

0: trappen tot de bodem. Door de bodem heen trappen, mooi. Joving.
1: Dit is Joop Ruitenbeek.
2: Ik hoor dat jij nog wel eens met je antennemast aan het spelen bent.
1: De meest technische man van de radio.
3: Scheid computer.
1: De nachtburgemeester. Joop Ruitenbeek.
0: Kijk, nagaan, dan zit ik op woensdagmiddag. Hè? Ik ben meestal de nachtburgemeester. En dan zit ik op woensdagmiddag ook gewoon nog eventjes het middagmatinee te doen. Hè? Dit is niet die mannen met die rood-witte gezicht, of die wit-zwart gezicht. Nee, het is wild, heet het.

0: toch heel anders dan als je dat in het Engels hoort. Of je hoort het in het Nederlands natuurlijk. Hè? Dat klinkt veel flauwer in het Nederlands. Ik weet niet wat het is.
1: Going back in time on the sounds of the nation, it's Flashback.

0: My Little Runaway. Nou, houd je, 1961. Del Shannon was dat. Heel oud. Ik weet het. Even Bonnie, gaan we eruit. Bonnie.
1: Radio 1224. Ook te luisteren. AM in Midden-Nederland. En via de livestream. Veel plezier.
0: Deze keer was wel het. Begin 1980. Ja, Bonnie Sinclair. En die gaat even buiten spelen. Moet het wel droog zijn, Bonnie, hè? Gaan we dan knikkeren. Bal in de put. Ook nog, ja.

En als ze net zien, loop ik even net weg en is die plaat afgelopen. Dat heb je altijd natuurlijk. Ja. Ik Wijngaard hoorde je trouwens. En nog een paar plaatjes, 4:15 is het, jongens. Gaan we eten? Broccoli, lekker.

Corrie Konings in de regels natuurlijk. Ja, ze is alweer 80. Ja, het hart gaat gewoon door, ook voor Corrie hoor. Ja, en voor ons ook natuurlijk. Hè. En foutje van Mutt, de tijgervoeten.

denk dat het een uitdrukking in het Engels is. Hè? Dat de tijkerfiets heeft de tijkerfiets. Ja, dat zou wel. Hè. Of ze sluipt heel langzaam, dat kan natuurlijk ook. Als ze sluipt heel langzaam, dat kan ook. Hè. Deze is even Heine Tonne. Die gaat zo even eten. Ik zal me niet zeggen wat hij eet in het zuur. Hè. Dat kan ik beter niet zeggen, nee. Dat is Peter Koelewijn.

0: Eet smakelijk, Rijn, hè? Ja, ja, ik ga zo eten. Broccoli staat er aan, hè? Staat er aan. Het dampt hier al in de keuken.
1: Dit zijn helden van 12-2-4. Omi
0: Overuit de Week. Mijn laatste vocale gaat erin van deze woensdagmiddag weer, hè? Het is nog een beetje... Ja, het is nog droog hier, maar het ziet alweer donker, hè? Komt dan weer een buitje aan, natuurlijk, hè? Hey, bedankt voor het luisteren allemaal. En tot de volgende keer hier op Radio 12-2-4, natuurlijk, hè? King Grill en de coconuts, ze komen eens aanlopen. Eddie, I'm not your daddy. Oh.

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het kabinet heeft na de eis van de Tweede Kamer bij de Algemene Politieke Beschouwingen alsnog de conceptbegroting van eind augustus vrijgegeven. Dit soort stukken blijven normaal gesproken geheim, maar het kabinet maakt een uitzondering omdat ze via de media uitlekten. Minister Heijnen van Financiën blijft het ermee oneens. Hij wijst op de noodzaak om in vertrouwen met elkaar te kunnen praten. Als concepten openbaar zijn, worden politieke onderhandelingen ingewikkeld. De meeste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 4 mensen liggen in het ziekenhuis. De verwachting is dat die donderdag naar Nederland reizen. Bij het eenzijdige ongeluk bij Soest met een OAT-bus vielen 5 doden en 40 gewonden. De bus schoot door de vangrail en kwam iets lager op zijn zijkant terecht. Justitie in Zwitserland doet onderzoek naar de buschauffeur. Hij wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst Justitiële Inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat, maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. En dan nog het weer. Vanavond valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen van het land. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: De beste hits.
2: De beste hits.
0: Een heel land. Jouw hitradio. 1224. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: zijn.
1: Maar ook deze. Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd. 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal 1 uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt. Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes werd in heel Nederland bekend toen hij in 1997 de 15e en voorlopig laatste Elfstedentocht aankondigde met de woorden It Geht On. Hij zat 37 jaar in het bestuur en was 25 jaar ijsmeester. Kroes stopte in 2007 als voorzitter. Bij een instorting van een goudmijn in Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen en 52 gewond geraakt. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire RSF die het gebied controleert. In de mijn in de regio Kordofan zitten mogelijk nog mensen vast onder het puin. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam en met beperkte middelen. Soedan is de grootste goudproducent van Afrika, maar veel mijnen werken zonder veiligheidsmaatregelen. Het leger en de RSF gebruiken de lucratieve goudhandel. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. En tot zover het Radio Nieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
1: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: een gerucht over een zender die alleen maar hits draait.
1: Alleen maar hits draait.
2: Dat gerucht klopt.
0: Radio 1224.
2: Radio 1224.nl

0: Weerbericht.
1: Vanavond zijn er opklaringen, maar vooral in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Geleidelijk wordt het overal droger. De temperatuur ligt rond de 13 tot 16 graden en er staat weinig wind uit het westen tot noordwesten. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Aan de kust is nog een bui mogelijk. En later neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het koelt af naar ongeveer 10 graden in het oosten en 14 graden aan zee. Morgen begint de dag overwegend bewolkt en op veel plaatsen droog. In de loop van de ochtend neemt vanuit het westen de kans op regen toe. Vooral morgenmiddag trekt een gebied met buien over het land. En daarbij kan het flink doorregenen. In het oosten en zuidoosten blijft het mogelijk tot halverwege de middag droog. Het wordt 18 of 19 graden en de zuidwestenwind die trekt aan de kust tot windkracht 5 of 6. En vrijdag dan wordt het wat rustiger met geregeld zon en plaatselijk een bui. In het weekend blijft het wisselvallig. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Op de tandem, tijdens het brommerskieken in mooi Valkenburg,

0: 4. Jouw dagelijkse schop onder je kont.
1: In de slaaptrein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken, tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg.

verlangt. En dat je op de bres staat voor wij vrouwen zijn gelijk, daarin sta ik geheel aan jouw kant. Het hoeft er niet toe te leiden dat je mij niet meer herkent als ik 's morgens de ochtendkrant lees. En je haastig in de gang een boterham opeet, weer op weg naar een

0: Vroeger moest je zoeken tussen de ruis.
1: De stekker uit de lucht gehaald. Nog vier is op de A1 namens.
0: Nu hoef je alleen maar af te stemmen. Radio 1224. Op de Middengolf en het internet. Overal.
2: Overal.
0: Altijd.
2: Altijd.

0: Het zonnetje schijnt op jouw radio.
1: Radio 1224.
0: Het is zomer. Radio 1224. Altijd piraten.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Radio 1224.
2: Altijd piratenhits.
0: Zet de radio maar wat harder. Het komende

0: Maar ook deze.
1: Daar komt mijn witte aan, daar komt mijn witte aan. Ziet ik jij dat beestje met zijn vleugels slaan.
0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp voor maximaal 430 vluchtelingen. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Er komen woonunits voor gezinnen en alleenreizenden. De gemeente zorgt voor begeleiding en dag- en nachttoezicht. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen volgende week tijdens een informatieavond vragen stellen. De locatie in Nijmegen-Noord maakt later plaats voor woningbouw. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zweden gingen zondag naar de stembus. Lange tijd bleef het spannend en wisselde de zetelverdeling tijdens het tellen regelmatig. Volgens de omroep is een ommekeer niet meer mogelijk. De uitslag is een tegenvallen voor de rechtse coalitie van premier Ulf Christensen. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. Rijkswaterstaat laat verkeer daarom voorlopig over de vluchtstrook rijden. En dat levert naar verwachting 20 tot 30 minuten vertraging op. Vooral vrachtverkeer wordt geraakt. Rijkswaterstaat wil het verkeer zo snel mogelijk in beide richtingen over de nieuwe Zuurhofbrug laten rijden. Die werd in 2021 naast de oude brug gebouwd. De al jaren voortvluchtige Osama B. is vanochtend in Parijs opgepakt. De Utrechter werd vorige week in hoge beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. B. werd op luchthaven Charles de Gaulle door de douane uit de rij gehaald. Zijn advocaat zegt dat hij opgelucht is dat hij is opgepakt. Volgens hem is hij moe van het jarenlang vluchten voor justitie. De verwachting is dat B. snel aan Nederland wordt overgedragen. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. En tot zover het Radio Nieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Het is een verleidelijk klein knopje met een groot resultaat. De aanknop van Radio 1224.
1: www.radio1224.nl.
0: Altijd piratenhits.

rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter, de zender met sfeer en altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig,

0: Vanavond zijn er opklaringen, maar vooral in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Geleidelijk wordt het overal droger. De temperatuur ligt rond de 13 tot 16 graden en er staat weinig wind uit het westen tot noordwesten. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Aan de kust is nog een bui mogelijk. En later neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het koelt af naar ongeveer 10 graden in het oosten en 14 graden aan zee. Morgen begint de dag overwegend bewolkt en op veel plaatsen droog. In de loop van de ochtend neemt vanuit het westen de kans op regen toe. Vooral morgenmiddag trekt een gebied met buien over het land. En daarbij kan het flink doorregenen. In het oosten en zuidoosten blijft het mogelijk tot halverwege de middag droog. Het wordt 18 of 19 graden en de zuidwestenwind die trekt aan de kust tot windkracht 5 of 6. En vrijdag dan wordt het wat rustiger met geregeld zon en plaatselijk een bui. In het weekend blijft het wisselvallig. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl. Altijd

Het is alweer een jaar geleden dat ik in een konvooi mee reed naar Polen om pakketjes te bezorgen die hier in Nederland ingezameld waren. Ik leerde toen een meisje kennen. Ik kan haar niet vergeten. Haar naam was...

zal het zo heus niet heel lang meer duren. Dat ik jou in mijn armen kan sluiten. En dan schijnt de zon weer voor jou en mij. Kleine Annabel.

klokken luiden voor jou, Marianne. Zingen droevig een afscheidslied. Dat dit alles moest gebeuren. O God, wat heb ik toch verdriet. Je bruidsboeket van 20 rode rozen leg ik op je graf als laatste afscheidsgroet.

0: je de gaskraan straks dicht. Want anders draait dat boertje de gaskraan straks dicht.
1: Hey, psst. Dit is Radio 1224.

0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: brood moeten bekopen.
1: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het Radio Nieuws.
3: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: kijken.
1: Maar ook deze.
2: Als je het allemaal optelt, echte liefde is gratis. Voor niets.
1: Gas erop! In een wereld vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
3: Via de Middengolf of het internet.
1: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Langzaam wordt het rustig en droog. Er zijn brede opklaringen, al kan aan de kust nog een bui vallen. Vanuit het westen schuift later meer bewolking het land in. De temperatuur daalt naar 10 graden in het oosten en ongeveer 14 graden aan zee. En de wind die draait naar het zuidwesten. De donderdag beginnen we grijs, maar aanvankelijk is het op veel plaatsen nog droog. In de loop van de ochtend komt vanuit het westen regen en dan trekken vooral in de middag buien over het land. Daarbij kan het flink doorregenen. In het oosten en zuidoosten blijft het wat langer droog. Het wordt 18 of 19 graden en er staat een stevige zuidwestenwind vooral aan de kust. Vrijdag krijgen we wat meer ruimte voor de zon en dan blijft het op veel plaatsen droog. Het wordt dan 18 tot 20 graden en daarna blijft het wisselvallig. Zaterdag lijkt een natte en bewolkte dag te worden. Zondag komt de zon wat vaker tevoorschijn, maar ook dan zijn buien mogelijk. En tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
3: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraathit.
3: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.
4: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook de tuin nog geharkt, 2 gulden. Totaal te goed, 14 gulden 75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten.

gezorgd en naar je omgekeken. Gratis. Tel het allemaal op. Je moeder doet alles

Toen hij dat had gelezen, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je, heus waar. Hij nam de pen uit haar hand en schreef met grote letters: Alles is betaald.